Kunja Kocha. Wat een hoosje. Melanie Wati. Ik heb een mooie kaart. Mami, ik heb een mooie kaart. Ik heb een mooie kaart. Ik heb een mooie kaart. Ik heb een mooie kaart. Ik heb een mooie kaart. Ik heb een mooie kaart. Ik heb een mooie kaart. Ik heb een mooie kaart. Ik heb een mooie kaart. Ik heb een mooie kaart.